0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Start het najaar goed.
4: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
5: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
6: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruit-minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt. Maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge rode duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.
0: Dit

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, of wat?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
5: Voor de volle 100% met de pro van...
6: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
10: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
13: Nu ook in je Maxizo winkel.
14: Hallo!
13: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.

0: Verandas van Verbouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van Verbouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vanderbouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Vanderbouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
8: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Top.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toppen?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie, hè?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Start het najaar goed.
9: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruit-minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weits, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt, maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge rode duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.

0: De beste Wolf aanmaken, dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Nu ook in je Maxizo winkel.
3: Hallo!
2: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: De Mist Your Dutchess van Connections.
7: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
8: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Ondernemerschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas!
3: Lekker! Echt lekker!
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball.

0: Fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
5: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
6: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
5: En handen die vanzelf werk zien.
6: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
5: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
6: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
7: Top 2.

0: headlines. Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee, politiek journalist Karel Latré.
1: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
0: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.

0: Nu ook in je Maxizo winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bell & Bo.
9: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
11: Ixina.
10: Info in je winkel of op ixina.be.

0: Thomas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Go Yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.

0: doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Ik krijg dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goossens, Aftrucks en Locristi.
5: Goossens, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossensheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
5: Goossens, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
8: Ga jij in die kleren naar dat feest?
9: Is het niet goed?
8: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
10: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real Men's Wear.
11: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
12: Top 2. We make you move.

0: Headlines. Goedemorgen. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelfbewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
1: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
0: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor Vooruit minister Genee een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
2: Zometeen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
0: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegasque Vacheron de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2 keer 7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig. Maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Harta, harta, voeten.
5: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
4: Horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Top 2.
11: We make you.

0: het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg, schat.
2: Ja?
3: Die badkamer, daar is een lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1...

0: Tires. Jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
1: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
2: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
3: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
4: Ga zo wagger jij. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
2: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Achtung, Bevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival von Belgien. Mit Gebroeders Co. 5 Stages, Kermis und viel Party.
7: Tickets oktoberfestwebelgem.be.
8: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping!
9: Wat blieft?
8: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
10: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Vaalnaarsteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Dit is Top 2.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de vierde explosie in Antwerpen in anderhalve week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen. Maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Meri. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
4: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven. Maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
3: Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. En in het zuiden van Frankrijk wordt gewaarschuwd voor overstromingen en veel schade door hevige regen en onweer. De weerdiensten hebben de regio in code rood geplaatst. Er kan 100 mm neerslag vallen in een uur tijd, waardoor het water in de rivieren snel kan stijgen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Code Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dat moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau.

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Op, op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
1: Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Goeiedag meneer. Wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Was dat alles, meneer?
6: Geef mij ook nog 1...
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top professioneel, met de pro van...
10: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
12: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn

0: Info en tickets via schlagerfestival.be.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van...
2: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.

0: dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egremond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egremond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ray Egremond blijft de kampioen in afval.
1: Ray Egremond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. ray-egremond.be.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
1: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
8: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel, als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.

0: nieuws.
1: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de vierde explosie in Antwerpen in anderhalve week tijd. Verschillende energieleveranciers hebben een klacht ingediend tegen iChooser. Dat is de belangrijkste organisator van groepsaankopen in ons land. Dat systeem zelf vindt de sector geen probleem, maar wel dat er gemorreld wordt aan de algemene voorwaarden. Mark van den Bos van sectorfederatie VPEG.
2: Leveranciers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je een klant 2 maanden op voorhand moet verwittigen dat zijn contract afloopt en je moet een nieuw contractueel voorstel doen. Maar dat zou niet meer mogelijk zijn met de huidige voorwaarden die iChooser zegt. Dus eigenlijk de voorwaarden van de groepsaankopen moeten afgestemd zijn op de wettelijke verplichtingen die de energieleverancier heeft.
1: En de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. De rechter nam hem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar Belkacem wil in België blijven. Hij heeft hier ook een vrouw en 3 kinderen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In het binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immers Koopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is zijn cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immers Koop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immerskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immers Koopman!
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
10: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
10: Maffa.
9: Lidl, dat kan tellen. It's a
4: Sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Horta.
13: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
14: Go Yellow!
15: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Oei, dan moet ik rap zijn.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
6: geen zorgen.
5: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutsesteenweg in Oostende of begin.be.
10: Geen zittend gat, wel goesting?
11: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
10: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
11: Vacatures voor flexie, part-time en fulltime.
10: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
12: Start het najaar goed.
13: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
12: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
14: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
15: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
16: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
17: Wat lief?
16: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
18: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op kopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de 4e explosie in Antwerpen in anderhalve week tijd. Verschillende energieleveranciers hebben een klacht ingediend tegen iChooser. Dat is de belangrijkste organisator van groepsaankopen in ons land. Dat systeem zelf vindt de sector geen probleem, maar wel dat er gemorreld wordt aan de algemene voorwaarden. Mark van den Bosch van sectorfederatie VEPEG.
4: Leveranciers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je een klant 2 maanden op voorhand moet verwittigen dat zijn contract afloopt en je moet een nieuw contractueel voorstel doen. Maar dat zou niet meer mogelijk zijn met de huidige voorwaarden die iChooser zegt. Dus eigenlijk de voorwaarden van de groepsaankopen moeten afgestemd zijn op de wettelijke verplichtingen die de energieleverancier heeft.
3: En de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. De rechter nam hem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar Belkacem wil in België blijven. Hij heeft hier ook een vrouw en 3 kinderen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In het binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.
2: Dit

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
3: Ik bel rap de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
0: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
14: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
15: Top

0: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van...
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Fundament. Remix is the one.
1: De one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
5: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 120 heftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Zeg Sjokke, zeg jij nu al terug met je camionet?
9: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
10: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
11: Achtung, Wevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
12: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
13: Dit is Top 2.

0: Quiz. Goedemiddag. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekeningen op welzijn. Minister-president Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
1: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
0: Diependalen stelt straks een beleidsplan voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiakour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al lang rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
2: Fouad Belkacem heeft met Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
0: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie Van Bos-Zuid die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.

0: dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
13: Op, op, alles is op.
12: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
17: Top 2.

0: Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina. Ja aan je dromen.
9: Go Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dan moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
14: De beste volle van maken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Winter Tires. Jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
0: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Ja, oh, rusten. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
8: Ga jij in die kleren naar dat feest?
9: Is het niet goed?
8: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
10: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real Men's Wear.
11: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
12: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
13: Wat blieft?
12: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
14: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
15: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vaalhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
16: Thank you.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow!
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Dit is top 2. Top headlines.
8: Goedemiddag. Rond deze tijd legt Vlaamse minister-president Diependalen zijn beleidsplannen uit in zijn uitgestelde septemberverklaring in het parlement. Vanmiddag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Dat was gisteravond al gelukt, leek het, maar vooruit vond nog foute cijfers in de tabellen. Dat is nu rechtgetrokken, maar politiek journalist Karel Latré is scherp over de manier waarop dit allemaal gelopen is.
9: Dit soort discussies is iets wat je altijd in elke omstandigheid onder elkaar kan regelen. Het feit dat vooruit publiek wil gaan met de kritiek en zegt dat de minister-president geen begrotingsakkoord meer heeft, 2 uur nadat hij dat live op televisie kwam toelichten, dat is ongezien.
8: In verschillende landen is de politie binnengevallen in 100 panden van de motorbende Hells Angels. Ook in Limburg, in ons land. Het kaderde allemaal in een groot onderzoek naar criminele organisaties en het witwassen van geld. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. In Duitsland is ook bijna €50 miljoen in beslag genomen. En het Amerikaanse leger is volledig vertrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten zijn weg, net als het materieel. De VS trok Irak in 2003 binnen, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, later door de strijd tegen terreurgroep IS. Officieel is die in Irak al jaren geleden verslagen, maar helemaal weg is IS niet. Nu de Amerikanen vertrokken zijn, viert Irak 4 dagen lang dagen van de soevereiniteit. Vanmiddag en vanavond meer wolken en de regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer, kan het tot 27 graden worden. En morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden dan.
7: Dit is top 2.

0: Romania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...

0: www.kleerkast.be.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
5: Ixina.
4: Info in je winkel of op ixina.be.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Ik krijg dan niet om u, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezeten. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
5: Dat kun je niet van sukkel, hè.
4: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: Headlines. Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependaal heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependaal probeert het parlement ervan te overtuigen dat het gaat om meer dan cijfers.
1: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
0: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring ook in het Vlaams parlement. Bij 10 huiszoekingen in een drugsonderzoek in ons land en Nederland zijn 8 mensen opgepakt. Dat laat de Nederlandse politie weten. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Hij zou synthetische drugs maken en verkopen. In ons land gebeurden de huiszoekingen in Pelt in Noord-Limburg. En de VS heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. Alle soldaten en al het materiaal zijn daar nu weg. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, nadien tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft nu 4 nationale feestdagen afgekondigd. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en tot 27 graden daar. Morgen vooral in het oosten regen, graad of 20. Vrijdag en in het weekend soms droog, zon en ook 20 graden. Dit is

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw toffe?
10: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Ga jij in die kleren naar dat feest?
13: Is het niet goed?
12: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
14: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
15: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
16: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
15: En handen die vanzelf werk zien.
16: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
16: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
17: Start het najaar goed.
18: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
19: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
20: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
21: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
22: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
23: Wat blieft?
22: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
24: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op kopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
25: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat €3 miljard besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
4: Onze welvaart is geen verworven recht en dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
3: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT €7 miljoen moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.

0: Info en tickets via schlagerfestival.be.
1: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
2: Ixina.
1: Info in je winkel of op ixina.be.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
1: Bel & Bo. Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: BR. Zeg Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp.
8: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde ready.
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Start het najaar goed.
11: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
12: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
13: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
14: Achtung, Wevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Coe. 5 stages, kermis en 4 party.
15: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
16: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping.
17: Wat blieft?
18: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
19: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
20: Amai, hé, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
21: Top 2. We make it move.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
4: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
3: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
2: D-

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: De Misty Dutchess van Connections.
5: Allee, de US of A.
2: Ja.
5: De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
5: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
5: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
5: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor...

0: dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ray Egermond blijft de kampioen in afval.
1: Ray Egermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. ray-egermond.be.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wieder maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Modu van. Wieder maakt je dressing, je kamionette een zak slimmer.
7: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Een goeie avond. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
3: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
2: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
4: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen, ze gingen daar niet over, ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
2: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
5: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
2: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
6: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
2: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
1: Dit is Top 2.

0: de beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen. Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
4: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
5: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwheden op zondag 4 oktober. Vondrebouwheden.be.
4: De Mist Je Dutjes van Connections.
5: En, hoe was Thailand?
6: Oh, echt zalig. Veel gezien.
5: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
6: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
6: Ook gemist.
5: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
6: Tjew, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
5: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Bel & Bo.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Dit is Top 2.

0: Intertires, jouw bandenspecialist voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be. Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Ik krijg dan niet om uges, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Gosses, Aftrucks en Locristi.
2: Gosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, wij.
2: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jor garantie op onder tweedehands Aftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, hè.
2: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge, of begin.be.
5: Ga jij in die kleren naar dat feest?
6: Is het niet goed?
5: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
7: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real Men's Wear.
8: Geen zittend gat, wel goesting.
9: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
8: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.

0: Headlines.
1: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
2: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
1: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KU Leuven staat op de 47e plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
0: Dit is Top 2.

0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
7: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau.

0: kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1.
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Voel je Qatar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta.
0: Compleet zot van tuin en dier.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
0: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Dit is Top 2. Top Headlines.
7: Een goede avond. Het worden spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latree. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
8: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
7: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
6: Dit is Top 2.

0: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt. Lekker!
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code yellow!
1: Beemsterkaas! Lekker! Echt! Lekker!

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: Oh, please.
1: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
2: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
3: Dit is Top 2.

0: Een goeie avond. Minister-president Matthias Diependaele geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt, maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
0: Vanmiddag stelde Diependaele zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Top 2.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Dit is Top

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Top 2.